0: Wedstrijd tegen de Ospreys met albei wat van die bank af zal beginnen. Henke van Wijk is weens een kopbesering niet beschikbaar nie, waar die wegbaan voor junior Springbok Ethan Adams om te beginnen, terwijl Chris Smith als loskakel terugkeert. De Bulls het die krachtige vleels Travino Jacobs naar binnen center geskuif vir hul krachtmeting tegen Munster, terwijl de Sharks 6-huidige Springbokke in hul wedstrijdgroep tegen Leinster het, insluitend Andre Esterhuizen, Edwil van der Merwe en Thomas de Toy in die beginspan. Sia Kolisi keer terug voor die Sommers in die wedstrijd tegen Edinburgh, terwijl de junior Springbok loskakel Jakeen Ahmed sy eerste VRK-wedstrijd as beginspeler sal speel nadat hy van die bank af beïndruk het in hul oorwinning oor Connacht. Die Proteas en Australië begin volgende vrijdag al toetsreeks in Durban, waar verwag word dat snel bolwerk een groot rol sal speel ten spuite van die focus op die toestande en moontlike invloed van draai bolwerk. Rabada het die onlangse eendag reeks misgeloop nadat hy een van vier bowlers was wat dier duispierbeserings geraak is, maar hy werk hard daaraan om betijds fiks te wees vir die openingstoets op Kingsmead. Kaptein Themba Bavuma sê Rabada se teenwoordigheid is belangrik vir die span en dat die snelbouler goeie vordering maak.
1: Even if he's not on the field, but just his presence within the team environment is super important. So to have him contribute with these pearls of wisdom, we're looking forward to that. From what I hear, he's progressing quite well, just waiting for the green band to be given.
0: In Portugal het 'n indrukwekkende 4-2 oorwinning oor Denemarke in Kopenhagen behaal, ten spuite van Cristiano Ronaldo se afwesigheid van die groep. Wales het ook van agter gekom om Noorweë met 2-1 in Cardiff te klop, terwyl Duitsland aan Jurgen Klopp sy eerste oorwinning as afrigter verseker het deur Servië met 2-0 te verslaan. Elders het die Nederland van 2 doele agter teruggeveg om 2-2 gelyk op te speel teen Griekeland, terwyl Ierland 2-2 gelyk op gespeel het teen Oostenryk. En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
3: Oh, Dixie Dixie.

0: Van Morrison, Brown Eyed Girl. Dit is 90.6 en 906 TV. Jy luister na The Lunchbox en binnenkort sluit ons die tweede uur af. Daar is een paar lekker dinge wat in en om die valdreek gebeur, vooral hierdie naweek. Dit is die eerste naweek van Oktober en dit is die laaste naweek van skoolvakantie en ek dink dit is regtig lekker om hierdie naweek dan uit te gaan en bietjie iets te doen saam met jou gesin. As jy wil hoor waarvan ek praat, bly ingeskakel want binnenkort vertel ek jou bietjie meer daarvan. Maar vir nou kom ons hoor wat sê Emerald Resort and Casino. Emerald's latest promotion, Let's Play, gives you a chance to win a share of over 1.2 million rand cash and a brand new Emoda. Beat the banker and win big, Emerald, a Togo Sun destination. Entertain, it's what we do. National Responsible Gambling Program, Problem Gambling Counseling Line, 0800006008.
1: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbol. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere. Dorpsmense en dierenliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse. Direk in die publiek. En ek kry technische advies direct van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
2: Have you seen it? Rubber Liquid.
3: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
2: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High performance rubber liquid with strong, flexible, UV resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Funnabale Park. Or call 060-504-2121.

En ons 99.6 FM Stereo, Gwen Stefani, vir julle met What You Waiting For, The Saturdays met Ego voor de dag gewees, en Bad Boys Blue om die program in die gang te kry met Under The Boardwalk. Goeiemiddag Vader Ook, lekker om saam julle te kyk, dit is vrijdagmiddag, ach lekker man, lekker. Die begin van jou naweek begin amtelik hierso op 99.6 op ouwe draai saam met my Jimmy. Ons gaan lekker saam kyk tot en met 6 hier toe vanavond. En welkom, as jy net ingeskakel het, welkom op die program moeilik gemaakt deur Gelma, die trotse bor van Overdrive, maandag tot vrijdag van 3 tot 6. Nou goed dan, kom ons loer gauw een bykie en kyk wat aangaan in hierdie eerste ronde van Overdrive tot en met 4 uur toe vanmiddag. Ons het binnenkort het ons julle Doef Doef nommerkie, of die vrijdag remix nommerkie wat ons vir julle gaan draai. So dit is op pad. En dan het ons ook hier weer, wat op pad is net soos kind voor 3:30 vanmiddag. Aan die andere kant van na 3:30 is het weer tyd vir een geluid of wat, wat ek vir julle gaan deurgee vandag. So, interessante enekie vandag, blij en geskakel. Dit is natuurlijk ook moontlik gemaakt deur Wines 2000 Amateur Winders. Ons sal weer so 20 voor doen en dan, ja, dan 10 voor gaan ons oor na die antwoorde toe en dan om 4 die Afrikaanse nuus en sport. En onthou, as jy op die pad is, mense, ry versigtig, as jy weggaan van die naweek, asseblief, ry net baie versigtig, wees maar geduldig op die pad en hou die volgeafstand en kom veilig terug, asseblief, kom net veilig terug. Goed dan, daar is hy. Dit is nou tyd vir jou vrijdag remix en ek het gedink, wat van nou Karika Kees en Kam, langklaas iets van aangehoor, hier so sê hy saam met die sensatie en hoeka toeka.

Ja, daar zijn 90.6 FM stereo en dit is niemand anders als Prop met die job moet loop. Pharrell Williams voor het daar geweest en hy het vir ons een nommerkie gesing Just a Cloud Away. Nou ja, ek moet gauw die twee wenners gauw aankondig, die trekking is gedoen en die twee name is natuurlijk vir my gegee. So, kom ons kyk gauw een bykie wie die wenners is en wat het hulle gewen. Nou ja, die eerste wenner is Mickey Ehlers. Mickey Ehlers, baie baie geluk, jy is ons eerste wenner en Mickey, ja, jy het natuurlijk... Jy stap weg met die Imperial O-Ring Kit. Dit is wat jy het, Mickey. Imperial O-Ring Kit met die complimente van BTI Hydraulic Solutions. So daar sê, bye bye geluk aan jou, Mickey. En dan ons tweede wenner is Marina. So daar sê, dit is Marina Pelser. En Marina, ja, bye bye geluk. Jy is natuurlijk ook een wenner van een Imperial O-Ring Kit. So daar sê, dit is wat jy gewen het, Imperial O-Ring Kit. Dit is dan die twee prijse wat ons nou weggeef vandag en daar sê, dit is dan ons wenners vir vandag. So daar sê, weer eens baie geluk aan Mickey Ehlers en ook aan Marina Pelser. Wel gedaan, baie geluk. En as jy nie een wenner is vandag nie, ons het nog vele prijse, ons het nog so 10 prijse wat ons moet weggeef en dit is natuurlijk so in volgende week gaan ons die prijse weggeef en natuurlijk die week daarna. So een prijs per dag is wat ons gaan weggeef. So kry nie die antwoorde vir my deur, dit is natuurlijk waar die nieuwe BT I Hydraulic Solution geleë is, dit is in Pierneef Boulevard in Meyerton. Jy stuur dit vir my deur met die woord BTI Hydraulic Solution en jou naam en jy stuur dit deur na 062-344-5545. Nou goed dan, daar sê, dit is nou weer tyd om te kyk wie... Vier hulle verjaarsdag vandag, en as jy jou verjaarsdag vier vandag, baie baie geluk, hoop jy het een wonderlijke dag. Righto, starting off in 1974, Sam Roberts was born on this day, which is the second day of October. Sam Roberts was a Canadian rock singer and songwriter. Lean Jean Nystrom was born on this day 1973 from the Danish Eurodance group Aqua. Remember Barbie Girl? Oh. I almost said Barney. Barbie Girl, yes, it was of course a big, big hit of this that a lot of people love to hate. And then also born on this day, Jim Root was born on this day, 1971, American musician, songwriter and guitarist, and also the lead guitarist for the American heavy metal band Slipknot. Tiffany, yes, of course, she's also celebrating her birthday today. And yeah, old Tiffany, hi Tochi. She's of course, yeah, well known American pop singer. Yeah, her 1987, 1987 cover of Tommy James and the Shondell song. I think we're alone now. That was a huge, huge hit, wasn't it? Absolutely massive hit. So there we go. Yep, that's that. And then also moving along, there's a couple of other birthdays as well. We also have Freddie Jackson celebrating his birthday today. Freddie Jackson, born on this day, 1956, American R&B singer. And Phil Oakley was born on this day, 1955, singer-songwriter with the Human League. And then also Sting. Yeah, the English singer, songwriter and musician Sting was born on this day, 1951. But, of course, we gotta have to go with none other than Tiffany's I Think We're Alone Now.

0: En dan zijn hier op een 6 met Gloria Estefan en Congo. Alright, kom ons gaan naar die antwoorden. Ik ga een beetje kijken wat het jullie van mij deurgestuur is. Wat was die naam van die likkie? Right, Riet, ons begin bij jou. Jij hebt van mij gezegd, dit is Ben Heinel met Second Hand Heart. Sê van mij, baie dankie voor jou. Dan ook hier zo, Marina. Jij hebt van mij gezegd, dit is Gary Morris, Second Hand Heart. Dit is Marina's antwoord. Dankie, Marina. En dan ons ook Elsie, wat sê Ben Heinel, Second Hand Heart. Dankie, Elsie. Icy, kom ons hoor gauw een beetje, wat uiter jij?
1: I can steal you the stars, but I can give you the second-hand heart. Hi, Jimmy, dis Ben Heino, second-hand heart.
0: Toe, nee, hy moes nou die eerste stukkie inkry. Want dit is ons een man wat nou graag op TikTok ook nou maar sing en mense vermaak en al die ding hou eisie. So daar is hy. hy wil net seker maak dat ons nou nie vergeet daarvan nie. Dankie eisie, awesome, hoor. Lynette, wat sê jy?
2: Goeiemiddag Jimmy, goeie vrijdagmiddag Jimmy. Ja, hierdie liedjie wat jy nou vir ons gaan speel is daai van Ben Heino en van K.O. Ek kan nou nie die girl se naam onthou nie. Maar dit is my God. Dit is Second Hand Heart. Ja, dit is 'n mooi liedjie. Dis 'n baie mooi liedjie Jimmy. Geniet die naweek, okay?
0: Nee, ek gaan man, ek gaan milies gooi die naweek, hoor. Dankie vir jou Lynette, ek dink die vrou met van aan wie na wie jy verwys daar so wat natuurlik vir 'n weile uit die gedagtes uit verdwyn was Kelly gewees. Want ek weet sy sing daai liedjie saam met Ben Heinel, Second Hand Heart. Dit is sonder nou saam ding sing. Alright, dan het ons ook hier so Second Hand Heart Ben Heinel. Dit is Susan se antwoord. Baie dankie vir jou. Lizelle, jy sê vir my Second Hand Heart, Kelly Clarkson. There we go. Kelly Clarkson en Ben Heinel. Baie dankie vir daai ene. En dan het ons ook hier so sekonde hand. Jo, okay, dis nou 'n eintlik is dit nog verkeerd ook. Hand is reg. Dit moes 'n tweedehandse hart wees. Nie, ja, hart, nie hand nie. Maar daar sê, Aileen, dankie vir jou. Dan het ons ook hier so Second Hand Heart, Ben Heinel. Baie dankie vir jou, Bianca. Second Hand Heart, Ben Heinel. Baie dankie. En dan het ons ook hier so Louise, wat gesê het, Ben Heinel, Second Hand Heart. Dis 'n prachtige nommer, hy is op pad.
3: Aandag Mfuleni inwoners, groot nuus van julle munisipaliteit. Mfuleni plaaslike munisipaliteit in vennootskap met Salga het 'n nuwe digitale begrafplaasbestuurstelsel bekendgestel. Doen begrafnisaansoeke aanlyn, maak veilige betalings, ontvang fakture onmiddellik, volg jou aansoek en vind grafte met GPS. Dienste sluit begrafnisse, grafreserverings, opgrawings, verassings en grafsteengoedkeurings in. Geen lang rye meer nie, geen verlore papierwerk meer nie. Laai vandag die Mfuleni begrafplaas toepassing af of besoek jou naaste begrafplaas kantoor. Hierdie boodskap word aan u gebring deur Mfuleni plaaslike munisipaliteit, Walriver City, die wieg van menseregte.
4: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
5: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Boerter and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Boerter & Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
6: Need to complete your home improvement projects? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
7: Overdrive is sponsored by Galmar, delighting home improvers

Atelier Obies en kantore. Moenie jou daaglikse dosis vermaak misloop nie. Ons sal jou ook op hoogte hou van heilige vertonings, kompetisies en gebeurtenisse. Volg @906